0: Oer vrouw was zoon en lorke Denise Noaie Loulan, enregistre dirble nan de kamp zij haporwijgen. Dahlam te chulewet do mweze de gewee résistance durant der Brazil de Vehan, a Birmaniham de chulewet o Marie Iwanel, a Blurdut, enregistre ge Monique Le Bouche, y konz a ge résistance.
1: Marianne, n'y a de goujal un tamek a per pas passaturant de oué or brezel pujur oué ba karishten ba pleur du de namzorsa pa ma war dait ba ma de kostur mo me namzorsan pev le poe
2: pev se gli
1: pev se gli poe
2: ha oua ma spetu de pu drishtu zan dei oué makizar tag tout tu zet la vren tir na chanset ba ba pa un minute Laat je tuur bij dat je me toel ze toet dragen kreeuwtje nou had je zien. Het bij mop bij paderu me laat paderu had hij nu zicht he hij maar rusten.
1: Alleen. Maar binnen nog wat gezeur was dat?
2: Waar die was dat rang?
1: Ondunat
2: ja. Ah ja ja wat je daar rusten je hoe wij die was dat? Alleen zijn bij zijn nou af dat zicht waren dat ze hier niet eens hebben gevonden. Ik heb een laren bij mijn man, daar moet je regis zijn. Wat ik goed leren, ze hebben een laren regis bij de regen, een bon ouder. Ze zeggen, een bon ouder, maar wie zal je pijtje zijn, maar een bon ouder, zeg toch?
1: Wie zal ik goed aan?
2: Nou, een bon ouder, dus goed, ga je me voeten regis, dan moet je maar bon, ze zeggen, dan pas per se. Maar ze zeggen, geen tijdje dan, dan heb je geen tijdje dan. Nou.
1: Pour nous jouer un travail, qu'est-ce que tu as dans ta mec, Pipote?
2: Je veux dire très bien, il y a un gouvernement qui est là. Il y a un toast de Rusty, un toast de Saint-Cardec, un toast de Lanlo-Krish, un toast de Bouchetelan, un toast de Jenigan, un toast de Volésine, un toast de Traduit, un toast de Nîmes-Juhet. Donc, on doit profiter de tout nos chants en ligne, puis du barrage, ou de la caille postimétaire, un petit bien, ou de gaille de l'art de zébou, ou de l'office sourien, par gelir, ou gaille de l'hôpital. A très du strau, nous sommes ben d'amener profiter par Mheline. A ben, on part, nous sommes, mais nous sommes au vrai, par un zout, ou d'arriver, ou d'or, ou d'untra, ou de gaille de rhin, et c'est une nouvelle complète de tout.
1: Quelle est la date du doué à peu près?
2: Oh, d'Auvildin, j'ai là. D'Augan, parachutiste, oui. Zur. Agréable.
1: Mais un parachutiste, Marianne, d'est-ce que tu as une francision?
2: Ah, au bout de tout le reste, au bout de nouvelles.